Nee, maar ik heb stuske mama ook bij echt dat ik nog kan schoeisken. Hoe oud is het nou niet mee? Hoe dan je op maat zo'n beetje beter en zie bij ik en ik doe maar door. Je hebt best wat maat caregivers, schat dat ik gewoon nee. En mam weet zo dat je ook bij je wel echt ook kan staan. Ik ga retreat zei tot ik nog zo dat lag Danny. Ik ja, nou ja, bij hem en is nu niet eens geweest dat ik mag bissen. Wat het de tot dag nog zo goed mag wij. Te just een hebit get het je kan op te maken bij het jood dan dat het is meer op maat zeg, maar get dan dat het jood hem smeg weet ik zoon. Maar je hebt het bij ons staat door je gebannest ge. Dan dat is nog de hem zijn die heb ik zien is ge en dat mijn mijn was benauwen, maar ge heel weet doen is ge he. En met door heel goeie hou gaat de heet o dag nog zo genoeg uit hebben weet. Wat ik meen, dat is Koda, en zeg je, ik heb een opmaat, hoe je hebt je deden. Op die wat, hoe de CEO's die doen nu nu gen stuit. Hoe de nisch nu bij hem en nisch nu, nisch die ze gewassen doen. Het mag bezem, eerst meen, hoe graag ze aan het stuin aan het. Ook ook mag ook nisch nu niet op ons toe. Het toch ja ten studio, ook ja je ziet me ook goeie. Daar wat mag je ja, je is hoe is je mag nu het zij, hij hem door mag je het die, ik kan op dag nu zou gaan de hem snast de weet hij je is hoe staat dat, maar je moet nou, dan ga je het, dan ga je niet gaan misschien naar monde is hoe dat mag je dan en niet goeie ga je spook dat ook maar goed, de tot dag nog niet geet, zie je, geet, zie je, zonder die, op de min, geet, dan de die, schabbat, zie je, min, zie je, gewoon, wat, tot min, hoe ik, ja, mijn dag nog, zeg, ik nog mijn dag, zie je, bij ons, heb je, je, de dan, is de op de man, wat je, je, toen, nus, ge, hier, was, zie. Ook maar goed, ze hebben beetje de East Main. Nishio, mjup matsion, hogio a yapistat say. Ntiwant nishiga budo, hoi jo dutsay. Min waspano and hogo a retreat say agnot nishno behim. And nishno nish jishuasha do hair to come out visum. Hogat ish sharp and breach. Mag je niet schil, zie je bij het schil, zei ik, maar om opstuk, mag je hoedje boek mooi nood. Ook je het en hibiet dat nou sabbat door. Ze hebben het niet schil, cultural gathering, niet nu niet schoos bij hem en niet nu beekstel. Die is er wel dat ik mag bezem, window het zit me en Priscilla Bosom, hou gaat je hem helk. Geen maar goed, die tot dag nog de ASD. Stuskum gaan de hele week down, hoe is je mag nooit zo in te doen, die we door arbeidsjoen hierbij is, ja, door de nationale genetische arbeidsjoen nog. Ook hoe gaat het je op die het en zie je bij wens. En dan doe ik ook arbeidsjoen, mag je gedroetje arbeidsjoen zo te nest geven. Het is goed morgens, mag je het goed majestie door. Hoe de hem stuskum, je was zien niet, die ze gaan maken. De bombeo, ja. Het is goed, maar ga nooit zoek. Hag nooit. Te bombeetje, hoe deed het ze? Te sasbe. Nis nu niet zoosje, nis nu ja. Nou, die is ook als je doet. Ik merk bissen, maar ook een career fair. Ook hier is groot, we al gaat toch niet ten streets, beekstoos op het toch ja. Bob niet zo goed uit te beet, niet zoos bij hem en is gedoos bij hem en niet zoos die is geweest door hem, schoot nu bissem. Hoe dan mag je dat ze eenmaal hemisfeer in de Belgium kouwret en stuin aan het ook nog in dood zit me geen Darren Wischje het gedeem hal, maar ik heb Chrissy Martin. Hunter. Ik kom in dat ze een beetje ook een stoos als een hebbetagnoot Cree Language Forum. Ik beg bij hem en als je zo goed zit bij hem gaan bezem en wat het ze de todagnoot hoe deed het ze Hilton hoe dat ze een hebbetagnoot ze mamuit Gatineau, Quebec.
Ag meghíbast céad gohéis sead sém hiigeag míhuiit mar nótanthe é ó tebit siad a mamuí daide sé do gon abitsúna a pisteid journalist hagatí aga dí an doit go gead a bamun agéad ba spaid abitsú hein. En mag de shop he stood to have at soon as she got in this sub. Gee, she wished they. Oh, I took me a beast and make a spiaic to deen, not making habit soon. We do it seat megan, I how go, I not mom nan to Jameson and Wig. Elma.moses@cbc.ca. I would actually speak here. Okay, so smag, she coached to be a get a sharp, it's in that, join scummed nan, can't the meg winch gout, gain winchman an oh, I give it the bottom set, Sanford Diamond, or that was skagnish, nishkin, we job at see Megan, give it that we had Betsy Longchap, nish to jay bedroy, she doach, but act that Jamie, Lil, nishke, Alex, Leclerc. Tent to meg, you the bottom on, hap that you should get there, Wajak, Mr. Mio, you should get tag, Miss Shishigao, Niselina, Wapachi.